bed. We gaan wat onrust stoken voordat het ochtend wordt. Zo, zo. Ik hoor je stem die brult een lied van over zee. Bretagne gaf het aan je mee, een dorp in slaap gehuld, verdronken in de mist.

je leeft nog voort. Jojo, wij knokken deze nacht als elke nacht tevoren. Jij rijdt het land weer door, ik bespeel een volle bak. Dit graf is het decor. Jojo, wij liggen hier te praten van jeugd die plots voorbij was. Wij weten al te goed, een mens wil slapend leven en meten met twee maten. Al lig je diep, zo zo, je hoop wordt gehoord. Al lig je diep.

kloot die alles mag. Zo'n zak, zo'n tyfusleider. Zo. De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen. Ik weet, jij ligt te rillen, schaamtje voor mijn grillen, mijn lijstje met clichés.

Zonken zich haast dood, hun hart was veel te groot. Ze konden het niet maken. Zozo. Ik ben compleet verweest, ik leef in onze dromen. Ik ben er haast geweest, slechts deze troost helpt mee.